0: juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

If I could just hold you.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: hoort straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Actiegroep Dolle Mina's heeft in verschillende steden in het land fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen reden vrouwen in het donker door de stad terwijl ze bellen en roepen. De actie is onderdeel van het initiatief Wij eisen de nacht op, dat vorig jaar is gestart. De Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is een campagne gestart om studenten bewust te maken van de gevolgen van het doorsturen van video's, foto's en stickers van anderen. De campagne volgt op de verspreiding van een zogenoemde Banga-lijst in maart 2024, waar namen, foto's en persoonsgegevens van ongeveer 30 vrouwen werden gedeeld. De campagne wordt ondersteund door andere Utrechtse studentenverenigingen en onderwijsinstellingen. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een bergachtig gebied op ongeveer 60 kilometer van de bestemming. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Het land is de Verenigde Naties nog zeker $4 miljard schuldig, waarvan een deel bestemd is voor de reguliere begroting en een deel voor vredesoperaties. In februari betaalden de Verenigde Staten eenmalig $160 miljoen aan de Verenigde Naties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern in Duitsland raakten tientallen agenten en supporters gewond door confrontaties rondom het stadion. 8 van de in totaal 85 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Na afloop van de wedstrijd werd een spandoek in brand gestoken en zijn enkele voetbalfans aangehouden. Bij de crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar de kustplaats Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de bestemming in een bergachtig gebied. Rond 4:15 's middags werd het contact verbroken, waarna de resten en de lichamen uren later werden gevonden. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties. Het land heeft nog zeker $4 miljard openstaan bij de VN. Deels voor de reguliere begroting en deels voor vredesoperaties. In februari betaalden de Verenigde Staten eenmalig $160 miljoen aan de VN. Actiegroep Dolle Mina's heeft in meerdere steden in het land fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. In onder andere Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen trokken de deelnemers in het donker door de straten met protestborden. Dezelfde actie werd vorig jaar ook gehouden naar aanleiding van de dood van een 17-jarig meisje uit Abcoude. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij een vliegtuigcrash in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een bergachtig gebied ongeveer 60 kilometer voor de bestemming. De resten werden uren na het verliezen van het contact rond 4:15 'smiddags gevonden. Bij een Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern zijn bij ongeregeldheden 85 mensen gewond geraakt, van wie 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie zette 1400 agenten in en verrichtte meerdere aanhoudingen. De verlenging werd kort uitgesteld en na het laatste fluitsignaal moest de brandweer een brandend spandoek blussen. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht definitief beëindigd, vanwege aanhoudende buikklachten en koorts. De Olympisch kampioen stapte vrijdag in Oudewater uit het water, nadat hij eerder al een dag had overgeslagen. Met de tocht wilde hij 270 kilometer zwemmen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De Verenigde Staten maken een bedrag van $850 miljoen over aan de Verenigde Naties. Het land heeft nog ongeveer $4 miljard schuld openstaan bij de organisatie, verdeeld over de reguliere begroting en vredesoperaties. Onder het presidentschap van Trump trok de VS zich terug uit verschillende VN-organisaties, waaronder UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: In the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
3: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have all up in a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You can't travel with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let him

altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Vrijdag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een berggebied op ongeveer 60 kilometer van de bestemming. Uren na het verlies van contact, rond 4:15 's middags, werden wrakstukken en de lichamen gevonden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern raakten in totaal 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tijdens het duel ontstonden vechtpartijen en werden vuurwerk, fakkels en bekers gegooid, waarna de politie het veld moest betreden. Enkele voetbalfans zijn aangehouden. De Verenigde Staten en Canada hebben geen handelsakkoord bereikt, waarna de Verenigde Staten importheffingen van 50% hebben aangekondigd op bepaalde Canadese producten. De tarieven moeten nog vandaag ingaan, na 3 dagen onderhandelen in Washington. Canada haalt zijn onderhandelaars terug en heeft aangekondigd de Amerikaanse tarieven te zullen vergelden. Mercedes en Ferrari gelden als favorieten voor de laatste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Maar McLaren en Red Bull Racing maken volgens kenners ook kans. Max Verstappen won op dit circuit in 2021, 2022 en 2023, maar heeft dit seizoen nog geen overwinning behaald. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar ontbreekt wegens een polsblessure. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Bij een Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern zijn 85 mensen gewond geraakt, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zowel agenten als supporters raakten gewond door geweld en het afsteken van vuurwerk en fakkels. De politie hield enkele voetbalfans aan en doet onderzoek naar verschillende strafbare feiten. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de eindbestemming in een bergachtig gebied. De oorzaak van de crash is nog niet bekend en wordt dit weekend onderzocht. TikTok betaalt $400 miljoen aan de Amerikaanse overheid om een rechtszaak over de privacy van kinderen te schikken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had het bedrijf in 2024 aangeklaagd omdat kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming een account konden openen. In Europa krijgt TikTok ook kritiek op de bescherming van minderjarige gebruikers. De Verenigde Staten gaan een importheffing van 50% invoeren op bepaalde Canadese producten, nadat handelsgesprekken tussen beide landen zijn mislukt. Canada haalt zijn onderhandelaars terug en heeft aangekondigd de nieuwe Amerikaanse tarieven volledig te zullen vergelden. De heffingen gelden vanaf vandaag en raken ongeveer 5% van de jaarlijkse Canadese export naar de Verenigde Staten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. TikTok heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf betaalt daarvoor een bedrag van $400 miljoen, omgerekend €342 miljoen. De zaak ging over het onvoldoende beschermen van de privacy van kinderen en is met de schikking beëindigd. De Verenigde Staten gaan importheffingen van 50% invoeren op bepaalde producten uit Canada, nadat handelsonderhandelingen tussen de landen zijn mislukt. De tarieven moeten vandaag al ingaan en Canada heeft aangekondigd deze te zullen vergelden. Ongeveer 5% van de Canadese export naar de Verenigde Staten wordt hierdoor getroffen. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern raakten tientallen agenten en supporters gewond. In totaal liep het aantal gewonden op tot 85, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie verrichtte aanhoudingen en doet onderzoek naar verschillende strafbare feiten. Bij een vliegtuigcrash in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de kustplaats. De resten van het vliegtuig en de lichamen werden enkele uren na het laatste contact rond 4:15 gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
2: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: In Nederland is volgende week een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar. De maan wordt voor ongeveer 93% bedekt en het maximum van de eclips is rond 6:15 in de ochtend. De maansverduistering is het best te zien bij heldere hemel en op plekken met vrij zicht op de zuidwestelijke horizon. In het dorp Crystal in de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen door een aanval van een beer. De beer werd daarna opgejaagd, neergeschoten en uiteindelijk gedood in een bos. Dodelijke berenaanvallen in bewoond gebied zijn in New Mexico zeer zeldzaam en kwamen voor het laatst voor in 2001. TikTok heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie geschikt door een bedrag van $400 miljoen te betalen. De zaak draaide om onvoldoende bescherming van de privacy van kinderen en is met de schikking van tafel. Ook in Europa krijgt TikTok kritiek, omdat accounts van minderjarigen, volgens de Europese Commissie, niet voldoende zijn afgeschermd. De handel en leveringen van humanitaire hulp van Mexico naar Cuba zijn sterk teruggelopen door Amerikaanse sancties tegen Cuba. Vrijwilligers in Mexico-stad verzamelen en sorteren nu vooral medische goederen om per schip naar Cuba te sturen. Volgens betrokkenen is Mexico vanwege de economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten beperkt in de hulp die het land kan bieden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: they just make it worse. So when the right side...
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
3: De politie heeft in Zwolle een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van diefstal bij ouderen als nepagent. De twee maakten onder meer geld en sieraden buit die inmiddels zijn teruggegeven aan de slachtoffers. De verdachten zitten vast. Russische kruisraketten en nieuwe drones met straalmotor vallen regelmatig de haven van Odessa aan, waarbij veel bewoners nauwelijks reageren op het luchtalarm. Oekraïense militairen geven aan dat er steeds meer verschillende wapens worden ingezet, zoals ballonnen met explosieven en nieuwe kruisraketten. De toevoer van Amerikaanse Patriot luchtverdedigingssystemen bevindt zich momenteel op een laag niveau. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji opgedragen terug te keren nadat hij zijn 7-jarige zoon alleen had achtergelaten op ongeveer 2500 meter hoogte. De jongen werd ongedeerd aangetroffen door een medewerker van een berghut en had slechts snacks en frisdrank bij zich. Ook reddingswerkers haalden een Duitse vrouw van de berg nadat zij onderweg ziek werd. Terrence Peters, de enige hockeyer van kleur bij Oranje, noemt het WK in eigen land een groots evenement, maar mist aandacht voor diversiteit. De KNHB wil dat in 2033 kinderen uit 30 niet-traditionele hockeywijken kennis maken met de sport. De Hockey Foundation werkt hiervoor samen met scholen, lokale clubs en rolmodellen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
4: Kids Power FM.

0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
1: This is the sound.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Russische raketten en nieuwe types drones met straalmotor vallen regelmatig de haven van Odessa aan, waarbij het luchtalarm vaak afgaat. Oekraïense luchtafweer probeert deze aanvallen tegen te houden, maar het onderscheppen van nieuwe, snellere drones als de Shahed is lastig. Volgens Oekraïense militairen zijn Amerikaanse Patriot luchtdoelraketten cruciaal voor de verdediging, maar de voorraad daarvan is op dit moment uitgeput. De politie heeft een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van diefstal als nepagent in Zwolle en omgeving. Op minstens 2 adressen werden ouderen bestolen van geld en sieraden die inmiddels zijn teruggegeven aan de slachtoffers. De verdachten zitten vast. Een automobilist heeft op de vluchtstrook van de A558 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. Uit politieonderzoek bleek dat hij onder invloed was van cocaïne en alcohol. De man heeft meerdere bekeuringen gekregen. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji opdracht gegeven terug te keren, omdat hij zijn 7-jarige zoon op de berg had achtergelaten. De jongen werd ongedeerd gevonden door een medewerker van een berghut en kon daar schuilen. Ook hebben reddingswerkers een Duitse vrouw gered die tijdens de afdaling hoogteziekte kreeg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Oekraïne heeft een distributiecentrum van webwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibyshevsk aangevallen in de Russische regio Samara. Daarbij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond, aldus de gouverneur van de regio. Volgens Ozon werden ruim 500 werknemers net voor de aanval geëvacueerd en zijn alle werkzaamheden voorlopig stopgezet. Marcos Rodriguez, die als kind 12 jaar tussen de wolven leefde zonder menselijk contact, is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Rodriguez was bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena en zijn leven inspireerde de film Among Wolves uit het jaar 2010. Een automobilist heeft gisterochtend op de vluchtstrook van de A55 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. De politie trof de man na een melding aan en nam hem mee naar het bureau. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed was van cocaïne en alcohol en hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. De Japanse politie heeft een vader opdracht gegeven om terug te keren tijdens een klim op de berg Fuji nadat bleek dat hij zijn 7-jarige zoon alleen had achtergelaten op 2500 meter hoogte. De jongen werd ongedeerd aangetroffen door een medewerker van een berghut. Reddingswerkers brachten ook een Duitse vrouw in veiligheid, die hoogteziekte kreeg tijdens de afdaling van dezelfde berg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Spanjaard Marcos Rodriguez, bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena, is op 80-jarige leeftijd overleden. Rodriguez leefde als kind 12 jaar zonder menselijk contact tussen de wolven in het Sierra Morena gebergte. Zijn levensverhaal diende als inspiratie voor de film Among Wolves uit 2010. Oekraïne heeft in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibyshevsk aangevallen, meldt de gouverneur van de regio. Bij de aanval op de raffinaderij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond. Ozon zegt dat alle werkzaamheden voorlopig zijn stilgelegd en dat meer dan 500 medewerkers kort voor de aanval zijn geëvacueerd. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji laten terugkeren nadat hij zijn 7-jarige zoon halverwege de berg alleen had achtergelaten. De jongen werd ongedeerd aangetroffen bij een berghut waar hij schuilde met snacks en frisdrank. Ook is een Duitse vrouw van de berg gehaald nadat zij hoogteziekte kreeg tijdens de afdaling. Een automobilist heeft op de vluchtstrook van de snelweg A54 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. De politie ontdekte dat de man onder invloed was van cocaïne en alcohol. De automobilist heeft hiervoor meerdere bekeuringen gekregen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Marcos Rodriguez, bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena, is op 80-jarige leeftijd overleden. Rodriguez leefde 12 jaar zonder menselijk contact tussen de wolven in het Sierra Morena gebergte. Zijn leven inspireerde de film Among Wolves uit 2010. Oekraïne heeft in de Russische regio Samara een distributiecentrum van depwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibishevsk aangevallen. Bij de aanval op de olieraffinaderij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond, onder wie medewerkers van Ozon. Het distributiecentrum in Chapayevsk vloog in brand en alle werkzaamheden zijn stilgelegd. De politie in Zweden onderzoekt of de 18-jarige man die leerlingen van een school aanviel, actief was in chatgroepen die geweld op scholen promoten. Een bron meldt dat de politie ook kijkt of de dader 20 minuten voor de aanval een foto met een zwaard op TikTok plaatste. Bij de aanval kwam een 17-jarig meisje om het leven en raakte 3 andere leerlingen gewond. PSV heeft tegen FC Utrecht thuis met 1-1 gelijk gespeeld in de vrouwen-eredivisie. FC Utrecht kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Rogelity Dap, nadat keepster Femke Bastiaan haar met een lange bal lanceerde. PSV maakte vlak voor het einde gelijk door een eigen doelpunt van Vanilla van Marsbergen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

Ja, goedemiddag. Eens even kijken. Het is 7 minuten over 5. En ik zou zeggen, welkom bij een nieuwe aflevering van Hits Power FM. En het heet De Graaf in de Middag. En we gaan terug naar De Graaf in de Avond. En je hoorde Topic Bailey Q. Sorry, papi. We gaan snel verder met een leuk deuntje. Rob de Nijs, hier is Bitter.

Je hoorde de Bee Gees bij Disaster 1941. Gaan verder met Patti LaBelle en Michael McDonald. Oh my oh. Dit is Hits Power FM op de zaterdagavond 5 uur.

0: Patti LaBelle, Michael McDonald on my own. Dat op deze zaterdag, 18 minuten over 5. We gaan verder met Sting en Daryl Hall en John Oates.
1: Met De Graaf in de avond. Power FM.

0: Arno Drost, goedenavond.
1: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant werden zij beschuldigd van insubordinatie, oftewel ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Stars and Stripes bestaat sinds 1861 en wordt deels gefinancierd door het Pentagon. Het Witte Huis heeft fel gereageerd op uitspraken van de democratische senator John Ossoff over president Trump en diens assistente Natalie Harp. Ossoff suggereerde tijdens een toespraak dat Trump veel tijd doorbrengt met Harp, die bekend staat als de menselijke printer en pas sinds 2022 voor Trump werkt. Er zou bezorgdheid zijn over Harp's toegang tot het Witte Huis zonder volledig veiligheidsonderzoek. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot 12 uur vanmiddag 222 schademeldingen ingediend bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 adressen gaat het mogelijk om een acuut onveilige situatie. Er zijn op 3 plaatsen inspecties geweest en op 1 adres zijn direct maatregelen genomen. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Rond bijna 4 uur 's ochtends botste een politieauto en een Volkswagen Passat op de A66 na een achtervolging. Het Onafhankelijk Bureau voor Politieonderzoek onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd, maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd. Maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

2, 3, 4.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd, maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits, de beste muziek ooit gemaakt.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: akelig droom. Is het van stoom, stoom, stoom?
1: Oh jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet?
1: Hatsé! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ah ja.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Norway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat